0: Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
1: Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al een jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knaalpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knaalpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knaalpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: Dit is DNO.
1: Douwtrappen is een traditie om heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Dat kan dit jaar op donderdag 14 mei in Echten. De start is om 6 uur bij het Huis met de Bellen. Onder leiding van een gids hoor je onderweg leuke verhalen en is er een interessante pauze bij een lokale agrarische ondernemer. Na de wandeling van ongeveer 10 kilometer staat er in de Olde Karke een heerlijk luxe ontbijtbuffet klaar. Samen genieten van een frisse wandeling door de natuur en gezelligheid. Kosten inclusief ontbijt €15. Maak het mee en meld je snel aan, want vol is vol. Opgave per mail voor maandag 11 mei naar huismetdebellen@gmail.com. Op zondagmiddag 10 mei om 3 uur presenteert Rondom in Wilhelmina-Oord drie jonge meestersaxofonisten die onder de naam Threats Trio al op vele internationale podia hebben opgetreden. Afkomstig uit de VS, Thailand en Nieuw-Zeeland veroveren de drie saxofonisten de wereld. De drie saxofonisten zijn Jozef Moruzzi, baritonsaxofoon, Tessa Fraser, altsaxofoon en non-tapat Gai Viratnukul, sopraansaxofoon. Een kaartje kost €17,50.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona. Israëlische luchtaanvallen hebben vandaag zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

0: Ik ben Fans van den Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. En tot zover het nieuws.
1: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Wij zijn TNO. Met nu voor Noord-Overijssel. Non-stop religieus.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Bitkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieuze

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een aantal mooie liederen voor u uitgezocht. Presentatie Bert Michelsen. Voor onze eerste orgelbespeling gaan we naar de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag. Hier zal de organist Hans Schippers het Betsorgel gaan bespelen. Hans Schippers opent ons uur met een eigen bewerking van, hij opent ons uur met de bewerking van Feike Asma over heugelijke tijding.

Ons uur werd geopend door de organist Hans Schippers. Hij speelde Van Fijke Asma, een bewerking over heugelijke tijding. De organist Gert van Hoef gaat verder met een eigen bewerking over Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.

U hoorde een eigen improvisatie-meditatie over Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe, uitgevoerd door de organist Gert van Hoef. We gaan verder met verschillende instrumenten. Voor u zal worden uitgevoerd Psalm 79.

Psalm 79 werd gespeeld door Dub de Vries Orgel, Robert Zeekoff Viool, Joshua Prins Synthesizer, Ieter van der Zwaag Hobo, Wouter Veenstra Saxofoon, Lieselotte Rokita Panfluit en Lisbeth van der Blom Dwarsfluit. De organist Pieter Heikoop gaat voor ons het Rudolf Knol Orgel bespelen van de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt. Pieter Heikoop improviseert voor ons over Groot is uw trouw, o Heer.

Groot is uw trouw, o Heer, dat werd uitgevoerd door de organist Pieter Heikoop. Het Markense orgel van de Grote Hof Sint-Laurenskerk in Rotterdam zal bespeeld worden door de organist Klaas-Jan Mulder. Van zijn hand hoort u een fantasie over Jeruzalem en de Heilige Stad.

Organist Klaasje Mulder speelde voor onze fantasie over Jeruzalem en de Heilige Stad. Onze volgende bijdrage zal gespeeld worden door Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Samen gaan ze voor ons uitvoeren Psalm 25 en Leer mij uw weg, o Heer.

Psalm 25 met Leer mij uw weg, o Heer, werd uitgevoerd door Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Het Rudolf Knol Orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt zal door de organist Evert van den Kamp worden bespeeld. Evert van den Kamp gaat voor ons uitvoeren: Jezus mijn Heiland, groot is uw liefde.

Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde, werd uitgevoerd door de organist Evert van de Kamp. Het bedorgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag zal bespeeld worden door de organist Wim Magree. Wim Magree speelt van Klaas-Jan Mulder een bewerking over Psalm 108.

U hoorde van Klaas-Jan Mulder een bewerking over Psalm 108, uitgevoerd door de organist Wim Agree. Het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van dirigent Bert Mol en de pianist Hendrik Jan van der Heijden gaan voor ons spelen Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Zoek eerst het Koninkrijk van God, dat werd uitgevoerd door de pianist Hendrik Jan van der Heijden en het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van dirigent Bert Mol. We sluiten ons uur af met De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. U hoort de organist Jan Zwanepol, die hiervoor het Hintzorgel van de Bovenkerk in Kampen heeft gebruikt.

En met de dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij de nacht genaakt, uitgevoerd door de organist Jan Zwanepoel, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. DNO.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws.
2: In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws.
3: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Wij zijn DNO.
0: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
15: Ronduit zondag.
14: DNO.
15: Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden.

Goedemorgen op deze tweede zondag in mei alweer, 10 mei. Ook nog moederdag vandaag. Nou, kijk eens aan, er is weer van alles mee te maken. Wat kunt u verwachten bij ons programma Ronduit Zondag? Natuurlijk weer veel muziek. Een overdenking rondom 10:30 van dominee Desiree Prins. Zij was oorspronkelijk dominee in Staphorst en is toen verhuisd naar Ermelo. En daar hebben we van haar hebben wij dus de overdenking. Dan komen er in het tweede uur van ons programma twee kinderen naar de studio. En wel Liv Beugeling en Joep Bernasco. En zij komen iets vertellen over de vredesduiven die zij afgelopen week geschilderd hebben in de ontmoetingskerk in Zuidwolde. Dus dat is heel leuk dat een paar kinderen daar iets van komen vertellen. En dat is ongeveer om 10:45. En verder natuurlijk weer, zoals u gewend bent, allerlei soorten muziek. In het eerste uur vooral klassieke, in het tweede uur een beetje lochtiger, zeggen ze dan hier in Drenthe. Maar allerlei soorten voor elk wat wils, neem ik aan. We beginnen vanmorgen met een lied in de opmars naar Hemelvaart. En dat lied heet Al heeft hij ons verlaten. Het lied kunt u vinden in het liedboek voor de kerken. En dat is lied 663. In de studio zijn vanmorgen aanwezig Metske van der Maar en mijn naam is Truus Horlings.

Ja, en na dit hemelvaartslied gaan we nog een keer luisteren naar een lied uit het liedboek. En wel lied 681. En dat is juist weer een Pinksterlied. Want we leven eigenlijk in deze week een beetje van het ene christelijke feest naar het volgende. En daar zitten 10 dagen tussen. Dus hemelvaart begint donderdag. En dan 10 dagen daarna hebben we de Pinksterdagen. En dat lied heet Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

Ja, u hoorde het lied We Wish Everybody in the World Peace and Harmony. Nou, de twee kinderen die hier net in de studio waren, Liv Beugeling en Joep Bernasco, hebben ook al gehad over de vrede vanwege de vredesduif die ze geschilderd hadden in de ontmoetingskerk van de week. Alleen die vrede is er nog steeds niet, helaas. Maar dat is niet alleen van nu, maar dat was ook al in de vroegste tijden. Maar we moeten gewoon proberen om het er steeds maar weer met elkaar over te hebben. Dat we toch proberen een wereld te maken waar het fijn is voor iedereen. Al zal daar nog wel wat tijd overheen gaan. We gaan luisteren naar gitaarmuziek. The most beautiful song you'll hear today.

Ja, het is toch leuk dat kinderen op deze manier betrokken worden bij het Feest van de Geest. Dat is een expositiethema in verschillende kerken hier in Midden- en Zuidoost-Drenthe. Waaronder dus in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Daar wordt kunst tentoongesteld, hetzij schilderkunst of beeldhouwkunst. Hier in de kerk toevallig schilderkunst van mevrouw Zwaantje ten Haven en Niesje Tichelaar. En een van de kunstenaressen was van de week dus inderdaad in de kerk bezig om de duiven, de Pinksterduiven, te schilderen. Haar man had de duiven al in hout uitgesneden en de kinderen mochten die zelf versieren. En toen ik hen van de week vroeg of ze daar iets over wilden vertellen in de studio, waren er gelijk twee die zeiden, ja, dat wil ik wel. Nou, het Feest van de Geest wordt gehouden dus van Hemelvaartsdag af tot en met Tweede Pinksterdag. En dan zijn de kerken open van 1 uur tot 5 uur 's middags op 14, 16, 17, 23, 24 en 25 mei. En er zijn steeds wat supposten aanwezig om de bezoekers te begeleiden of hen te woord te staan en te voorzien van een kopje koffie of thee. En op 23 mei, die zaterdag voor Pinksteren, is er in de Ontmoetingskerk ook een klein muziekconcertje van Hendrik Snel en zijn vriendin Jonanda. En hij bespeelt het orgel of de piano. Ik weet niet wat hij gaat doen. Hij kan het beide en zij de dwarsfluit. Dus dat is een extra iets op 23 mei in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. Maar die andere dagen is de kerk gewoon open. Kunt u de kunstwerken bekijken. In deze kerk dus de schilderkunst. Maar zo is er bijvoorbeeld ook kunst in Berghuizen, Hollandse Veld, Hogeveen, in Ruinen, in Oosterhesselen. Verschillende plekken. En er zijn dan ook vaak mensen die gaan van de ene kerk naar de andere kerk om die kunstwerken in het thema van Feest van de Geest. Het thema van deze Feest van de Geest organisatie is dit keer elkaar verstaan. Nou, dat doen we nog allemaal niet op de wereld, maar daar zullen we dus ook aan moeten werken. Dus elkaar verstaan, Feest van de Geest, hier in Midden- en Zuidoost-Drenthe en misschien op meer plekken, maar in dit programma vertel ik u alleen over deze regio. Goed, we gaan luisteren naar muziek van ver weg, Out of Africa, een filmmuziek. Main Theme van John Barry.

Ja, en dan is het vandaag natuurlijk ook Moederdag. Voor sommigen toch wel een beetje beladen die zelf geen moeder zijn. Maar daarom hebben we het een beetje anders uitgelegd vandaag. Etsilia Rombly gaat vandaag een liedje zingen over haar mama die nog steeds leeft. En ieder mens, wie of waar je ook bent, heeft of had een moeder. Dus het is voor alle moeders van de hele wereld. En iedereen heeft wel een moeder of gehad. Dus het liedje van Etsilia Rombly is voor iedereen. Liedje over mama.

Ja, een lied voor alle mama's van nu en vroeger. Want iedereen heeft of had een moeder. We gaan nu luisteren naar een lied van Anne-Sophie van Otter en Elvis Costello. En zij zingen Like an Angel.

houdt van vroeg opstaan en wandelen, dan is dit misschien iets voor u. Douwtrappen. Op donderdag 14 mei op Hemelvaartsdag gaat men weer douwtrappen vanaf het kerkplein bij de hervormde kerk in Zuidwolde. 'S morgens om 7:15. Het is een actie van de gezamenlijke kerken, de ontmoetingskerk en de hervormde kerk. Maar de start is dus bij de hervormde kerk in het centrum om 7:15. Als u niet kunt of wilt lopen, mag u toch aanschuiven bij het ontbijt. En dat zal plaatsvinden ongeveer om 8:30. En na dat ontbijt is er om 9:30 een interkerkelijke dienst, ook in diezelfde kerk in Zuidwolde aan de Hoofdstraat. Als u mee wilt lopen, dan moet u zich uiterlijk vandaag opgeven via de intekenlijsten in de hal van de Oldhof en in de hal van de ontmoetingskerk. Ook kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 06-36-59-4931. 06-36-59-4331. Ten name van Gea Wildeboer. Daar kunt u zich ook opgeven als u niet in de kerk komt of daar niet geweest bent. En anders kunt u zich dus in de hal nog opgeven bij de intekenlijsten. Dus douwtrappen, 7:15, Hemelvaartsdag, vanaf de hervormde kerk. Maar u kunt ook douwtrappen in Echten. En daar moet u nog iets vroeger voor opstaan. Dat is vanaf 6:00. Vertrek bij Huus met de Bellen. Die tocht duurt ongeveer 10 kilometer. En er is daarna ook een luxe ontbijtbuffet in de Olde Karke. Dit douwtrappen kost wel €15. Dus dat is even ietsje pittiger. En dat andere douwtrappen is gratis, maar er zal waarschijnlijk wel een bus staan voor de onkosten. Want dat ontbijt moet natuurlijk wel ergens van betaald worden. En dan heb ik nog één agendapunt. En dat is weer iets anders. Dat is een lezing in de Wemme op 17 mei, 'smiddags om 3:00. Dus dat is volgende week zondag om 3:00. Dan is er een lezing van mevrouw Margaret Breukink. En dat gaat over geboorten door de eeuwen heen. En dat sluit heel mooi aan bij het thema van de Wemme dit jaar. Want dat is heb het leven lief. Dat gaat over geboorte, trouw, rouw enzovoort. Maar wat die mevrouw vertelt gaat over geboorte door de eeuwen heen. Dat is dus een lezing in de Wemme, het museum aan de Burgemeester Tonkerstraat in Zuidwolde, op 17 mei 'smiddags om 3:00. U moet zich wel even opgeven, want er is een maximaal aantal personen kan zich maar deelnemen. Dat zijn er ongeveer 60, dus dat is best nog wel heel veel. Maar toch maar even opgeven bij het museum als u wilt luisteren naar dat verhaal van deze mevrouw. We gaan verder met muziek. En muziek van Roon Staal. Het is familie wel inderdaad van Ede Staal. Niet zijn zoon, maar een neef, geloof ik. En de muziek die hij heeft gemaakt heet Weet waarom je leeft.

Ja, na de Hemelvaartsdag gaan we natuurlijk op weg naar Pinksteren. Een gedeelte uit de Pinksterkantaten van Bach laten we u horen. En dat is het lied Erschallet ihr Lieder.

Ja, u hoort een gedeelte uit de Pinksterkantate van Bach, Er Schallet ihr Lieder. Een uitbundige kantate, zoals u hoorde. We gaan nu luisteren naar de zang van Sarah Brightman, wanneer ze zingt Who Wants to Live Forever.

Het is bijna 12 uur en Jan-Willem Troost zit alweer klaar voor het programma Gospel Music straks. We danken Liv Beugelink en Joep Bernasco dat ze naar de studio wilden komen. Wij, Metzke van der Maar en Truus Horlings, wensen u een hele goede zondag en tot de volgende keer. Dag!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
3: Ik ben Gans van den Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. En tot zover het nieuws.
4: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

En daar voorbij Sander en Angela met, samen met Anne-Michelle Lee aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven, iedere week 2 uur lang bij jouw radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mooi nummer. Sander en Angela is een mooi duo, schrijven mooie muziek. Veel van hun muziek is ook online gewoon op hun site te vinden. Geef of doe een donatie, zou ik zeggen. En dan kun je ook gewoon lekker die muziek daar wegtrekken. En dan kun je ook heerlijk naar hun muziek luisteren. En dan hebben zij weer centjes om volgende muziek voor jou te maken. Dus ik zou zeggen, ondersteun ook de artiesten. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben straks nog een verzoek. Mocht u ook nog een verzoekje hebben, verzoekje @gloryofgospel.nl. Weet ons te vinden op de socials, maar via de mail is het makkelijkste. Dus straks nog een verzoek. Eerst verder met Sharon Kipps. Ze had dat nummer volgens mij op haar cd gezet. En officieel is het een nummer volgens mij van Bluff. Alles is liefde. Dit is Sharon Kipps.

Sharon Kipps met het nummer Alles is Liefde. En zoals ik al zei, het is tijd voor een verzoek. Henk, speciaal voor jou dit nummer. Arie vraagt hem voor jou aan. Hij is heel blij met jouw steun en toeverlaat als klusduo. En daarvoor wilde jou heel erg bedanken. Daarom speciaal voor jou het nummer van Sela, Huis van Vrede. Speciaal voor jou, Henk.

0: Huis van Vrede, de formatie Sela. Vorige week kwam die uit. Kijk omhoog. Dit is Lef.
1: Als we soms de moed verliezen.

Merry Go Round, Tal en Acacia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan-Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Acacia. Ja, hoort u hem al? Ja, u denkt natuurlijk dit is de beginjingle. Ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Mijn start jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

wel laten, maar de angst kwam altijd later. Ik was een vriend.

0: Charity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Op Ende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchrist.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Dan moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506 en die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Vader.

Nummertje 498 hoorde je Zomaar een Morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

de formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu voldoende voor vandaag op 489.

Op 484 vinden we Martijn Buwalda, Nooit Ver Bij Jou Vandaan. Gaan we verder met de formatie Delirious op 483. Did You Feel The Mountains Tremble?

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer.

Paul Blart met het nummer How Great Thy Art op 4.74 vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur. Wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de 2 kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard aan val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunette. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
8: Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De medische controle van de Nederlandse opvarende van cruiseschip Hondius is afgerond. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie en vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
5: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 130 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden 10 minuten extra nodig door een auto met pech. De werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zorgen voor file tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 5 kilometer en een half uur vertraging. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten een kwartier vertraging. En op de A12 een stukje verderop richting Den Haag bij het knooppunt Oude Rijn heb je daar bovenop weer een kwartier extra nodig. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Let's do it.
4: Wij zijn DNA.

Dit is DNO. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorpsen uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. Dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. Dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Let's do it.
2: Wij zijn DNO.

0: dit is DNO.
1: Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Inwoners van Hogeveen en omgeving kunnen op vrijdag 9 mei en donderdag 21 mei deelnemen aan Vier het Leven. Twee middagen waarin ontmoeting, nabijheid en ervaren centraal staan. De activiteiten vinden plaats bij het klooster in Hogeveen en richten zich op mensen voor wie het leven is veranderd, bijvoorbeeld door ziekte, verlies of ingrijpende gebeurtenissen. De middagen worden gehouden door het Toon Hermanshuis Drenthe en het klooster. Deelname is gratis. Reserveren kan via vierhetleven.eventbrite.com. Vol is vol.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om 3 uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De term douwtrappen komt daar vandaan. De douw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op 14 mei gaan we ook vroeg uit de veren om het Dwingelderveld te zien ontwaken. Halverwege de tocht staat er een heerlijk ontbijt klaar. Een welkome beloning na een stevige wandeling om vervolgens de tocht verder af te maken. Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelderveld. Een supermarkt met 8 appartementen, 5 winkels en een vrijstaande woning aan de Oude Rijksweg 457 in Rauwveen is weer een flinke stap dichterbij gekomen. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften heeft 4 bezwaren tegen de bestemmingsplanwijzigingen afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is Welstand akkoord met alle tekeningen en zou een omgevingsvergunning binnen een paar maanden geregeld kunnen zijn.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
5: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En tot zover het nieuws. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook een half uur langer over tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Wij zijn DNO.
14: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
15: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Welkom, welkom in de show. Froh und munter, het is weer zover. Fijn dat je er weer bent, dat je weer ingeschakeld bent. Luisteren naar jouw favoriete slagerprogramma met straks muziek van Die Draufgänger, waar we mee beginnen. Landjugend, ik vind dat zo'n fijn nummer. Ik heb hem deze week ook weer een aantal keren gedraaid. Ja, word ik gewoon blij van. Ik word er vrolijk van. Dus lekker meedoen. Waar ik ook blij van word, zijn andere hits. Paulina Wagner, Mädchen, Mädchen, die komt straks voorbij. Ik heb Es ist alles okay van niemand minder Roland Kaiser. En ook nog een andere van Roland Kaiser, je hoort hem twee keer in de show. DJ Ötzi komt voorbij en nog heel veel andere artiesten. Even alles laten vallen weer en lekker genieten. Veel spaß heute, Froh und munter.

0: Ja, ik zei het toch al, daar worden we blij van. Een opening van de show om u tegen te zeggen, die draufganger. Landjugend, en die zullen we vast en zeker nog een aantal keren vaker gaan draaien. Je luistert weer naar de mooiste show hier uit de omgeving, de wijde omgeving.
1: Frohe Montag, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven. Yeah!

Davon wil ik meer. Ja, en wil jij er ook meer van? Luister dan iedere week naar Vroon und Munter tussen 5 en 6 uur. Fijne slagerhits. Begin september is het uitgekomen. En dat is Anna Karina Wojcak. Davon wil ik meer. Ik heb klaargezet Wolkenfrei met de nummer Jeans, T-shirts und Freiheit.

Ik vind het altijd interessant hoe groepjes bestaan, ontstaan. Dus ook zo met deze formatie dus. Ik heb het over Wolkenfrei. Het begon eigenlijk heel lang geleden. Wel bekende verhaal. 1999. Een aantal vrienden gingen op wintersport. En daar ontmoetten ze weer mensen die ook muziek maakten. En toen hadden ze zoiets van, hey, we gaan een bandje oprichten. En ze begonnen toen onder de naam de Mark Fischer Band. Ja, ik had er nog nooit van gehoord hoor. Tot 2011 hebben ze die naam gebruikt. En toen in 2012 ging de zanger weg. En toen kwamen ze in contact met Vanessa Mai. En Vanessa Mai werd vanaf 2012, 2013 het gezicht eigenlijk wel van deze succesvolle Wolkenfrei. Ja. Alleen, deze Vanessa is ook weer solo gegaan. En dat doet ze goed hoor. Ja, dat doet ze zeker goed. Ze staat naast artiesten zoals Helene Visser. Al die andere grote sterren staan ze regelmatig op het podium. Dus fantastisch hoe zij dat doet. Wolkenfrei zelf, ik weet het niet, zal die nog bestaan? Ja, misschien wel. 2016 volgens mij ook gestopt. Nou, maakt ook niet uit. LB, lekker belangrijk. Je hoort het hier in ieder geval wel bij Froh und Munter. Jeans, t-shirts und Freiheit. Ik heb iets anders klaargezet. Fantasy. Fantasy heb ik hier klaargezet met het nummer Mitten im Feuer.

Mag ik een badlaken, een strandlaken en een cocktail? Heerlijk genieten op het strand met deze dames. Ja, mooie clip hoort er ook bij. Die kun je helaas niet zien. Ik zag hem laatst even terug op tv. Van ze waren te gast bij een televisieshow. Paula Wagner und ihre Dames. Ja, zo moet ik het wel zeggen. Mädchen, heerlijk. Lekker, krijg zin in zomervakantie weer. Lekker op het strand hoor, fijn zeg. Wat ook fijn is, is muziek van die Grubetaler. Die Grubetaler heb ik even klaargezet. Adios, Lorraine.

Oké, Roland Kaiser, album Perspectieven. Als je goed hebt geluisterd, kwam je heel veel titels van uitgebrachte songs van Roland Kaiser in dit nummer tegen. Heeft je allemaal mooi verzameld en een pracht van een nummer van gemaakt dus. Nou, leuk hè? Een beetje dus weer. Straks komt hij nog een keer voorbij, deze Roland Kaiser. En wie nu klaarstaat, een vriendin van haar, sterker nog, zij helpt nog wel eens mee met Roland Kaiser. Bijvoorbeeld het laatst verschenen album, volgens mij is ook nog een beetje inspraak in gehad. Maite Kelly, inderdaad een van de Kelly Families, jaren terug, helemaal solo gegaan. En daar gaan we eens even naar luisteren. Heute Nacht für immer.

Kong met die flippers. Een beetje de vergeten slager van vandaag. Ja, prachtnummer. Mooi medley. Ja, dat dacht ik toch. 1999. Toen stonden ze nog volop in de hitparades dus met hun slagers. Ik heb het over de formatie die flippers. Olaf Malolewski. Die doet het solo nog op dit moment. Die flippers bestaan niet meer. Nee, wie dan wel bestaat? DJ Ötzi. De helste sterren. Luister mee om alvast een beetje in de stemming te komen. Als je nog niet in de stemming bent. Ja.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
3: Ik ben Norbert Terwouw. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren, mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En tot zover het nieuws. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Wij zijn DNO.
15: Met nu voor Noord-Overijssel.
16: Non-stop religieuze muziek.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een aantal mooie liederen voor u uitgezocht. Presentatie Bert Michelsen. Voor onze eerste orgelbespeling gaan we naar de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag. Hier zal de organist Hans Schippers het Betsorgel gaan bespelen. Hans Schippers opent ons uur met een eigen bewerking van, hij opent ons uur met de bewerking van Feike Asma over heugelijke tijding.

Ons uur werd geopend door de organist Hans Schippers. Hij speelde Van Fijke Asma, een bewerking over heugelijke tijding. De organist Gert van Hoef gaat verder met een eigen bewerking over Abbevader, u alleen, u behoor ik toe.

U behoort toe, uitgevoerd door de organist Gert van Hoef. We gaan verder met verschillende instrumenten. Voor u zal worden uitgevoerd Psalm 79.

Psalm 79 werd gespeeld door Dub de Vries Orgel, Robert Zeekoff Viool, Joshua Prins Synthesizer, Ieder van der Zwaag Hobo, Wouter Veenstra Saxofoon, Lieselotte Rokita Panfluit en Lisbeth van der Blom Dwarsfluit. De organist Pieter Heikoop gaat voor ons het Rudolf Knol Orgel bespelen van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Pieter Heikoop improviseert voor ons over Groot is uw trouw, o Heer.

groot is uw trouw, o Heer, dat werd uitgevoerd door de organist Pieter Heikoop. Het Markense orgel van de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam zal bespeeld worden door de organist Klaas-Jan Mulder. Van zijn hand hoort u een fantasie over Jeruzalem en de Heilige Stad.

Dorgnes Klaas-Jan Mulder speelde voor onze fantasie over Jeruzalem en de Heilige Stad. Onze volgende bijdrage zal gespeeld worden door Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Samen gaan ze voor ons uitvoeren Psalm 25 en Leer mij uw weg, o Heer.

Psalm 25 met Leer mij uw weg, o Heer, werd uitgevoerd door Peter Burger Orgel en Lisbeth Dome Panfluit. Het Rudolf Knol Orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt zal door de organist Evert van den Kamp worden bespeeld. Evert van den Kamp gaat voor ons uitvoeren Jezus mijn Heiland, groot is uw liefde.

Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde, werd uitgevoerd door de organist Evert van den Kamp. Het bedorgel van de Evangelische Lutherse Kerk in Den Haag zal bespeeld worden door de organist Wim Magree. Wim Magree speelt van Klaas-Jan Mulder een bewerking over Psalm 108.

U hoorde van Klaas-Jan Mulder, een bewerking over Psalm 108, uitgevoerd door de organist Wim Agree. Het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van dirigent Bert Mol en de pianist Hendrik Jan van der Heijden gaan voor ons spelen Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Zoek eerst het Koninkrijk van God, dat werd uitgevoerd door de pianist Hendrik Jan van der Heijden en het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van dirigent Bert Mol. We sluiten ons uur af met De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. U hoort de organist Jan Zwanepol, die hiervoor het Hintzorgel van de Bovenkerk in Kampen heeft gebruikt.

En met de dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij de nacht genaakt, uitgevoerd door de organist Jan Zwanepoel, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen...

Ja, luisteraars, hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. Nou, het weerbericht moet je maar bijladen. Ik was hem iets te enthousiast, maar dat heeft ook verder niet, hè. Tot de tweede gaat er wel om door. Nogmaals, welkom deze zondagavond dus bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond nog 3 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. En luisteraars, mocht u nog een lied vanavond graag willen horen, dat kan altijd. Nummer van de studio 0620 47 26 00. Dus 0620 47 26 00. Mocht u nog een lied aan willen vragen, ter bemoediging van iemand misschien. Of misschien gewoon wat een felicitatie. Of om zomaar graag te horen. U geeft maar een berichtje deze kant op. En dan probeer ik het ook in het programma in te passen dus. Ook zij die met ons meeluisteren via het internet, hartelijk welkom deze zondagavond. En ook een gezegende zondagavond gewenst dichtbij, ver weg, waar u zich ook bevindt. Vanavond, luisteraars, gaan we beginnen met psalm 73. Heel bekende psalm, meestal draai ik mijn programma ook nog eens een keer. De versen 12 en 13, maar nu direct maar aan het begin van het programma. Ik heb ook nog het lied opgezocht, Stil, verberg mij nu. En daar gaan we aan het begin van het programma ook maar naar luisteren. Een mooie psalm, een mooi lied. En daarna volgen ook direct de eerste vroegjes. Een vroeg voor psalm 121. Maar die ga ik zo meteen wel even oplezen. Nogmaals een goede gezegende zondagavond gewenst. U luistert mee naar Muzikale Ontmoeting dus. Zoals elke zondagavond te beluisteren tussen 7 en 10 uur.

Ja, luisteraars, en zo begonnen we dus het programma met Psalm 73, gevolgd door het lied Stil, verberg mij nu. Een mooi lied, gebaseerd op, of geschreven naar aanleiding van de megatsunami. Ik weet niet meer in welk jaar het precies was, in ieder geval in Japan en het hele oosten van China en zo. Daar komt het lied vandaan. Het eerste verzoek van vanavond is een verzoek voor Psalm 121, de versen 1 en 4. En er staat bij, graag een mooie psalm voor mijn zus, Jinti, die thuis is en die vanavond later nog weer naar het Reesdal terugkeert voor revalidatie. Maar die kan nu nog even meeluisteren. Jinti, ik kreeg een hartelijke groet van je broer Klaas. En die wilde dus ook graag doen met Psalm 121, de versen 1 en 4. En die was natuurlijk ook dankbaar dat hij weer terug mag keren bij huis. Ik begreep dat een paar keer naar het Reesdal ging, maar dan ook nog alles volgens plan gauw mag dat ik weer thuis mag komen. Nou, ook een groet. Ook vanuit de studio hier, Jinti, ook alle goeds gewenst. Ik denk ook namens de buren, want die heeft ook een paar keer een lied voor je aangevraagd. En het is mooi om te horen dat het zo goed met je gaat. We gaan luisteren naar Psalm 121 en daarvan de versen, even kijken, 1, 2 en 4.

Psalm 121, Jint, die ik hoop dat je ook meegeluisterd hebt en meegezongen hebt. En ook Klaas natuurlijk, een groet. We gaan verder met Psalm 25, het tweede vers. Ik kreeg precies net een appie van binnen van mensen die het aanvroegen. Nou, je kunt direct luisteren, want ik had het klaargezet. Psalm 25, allereerst voor Grietje Boezekool, die afgelopen vrijdag jarig was. Grietje, je ontvangt nog een hartelijke felicitatie op deze manier van Klaas en Aaltje de Haan. Wat met een mooie psalm.

Ja, een mooi lied van op de melodie van Mike Patterson van In His Love. Maar dan Nederlands gezongen, is getiteld Wees Mijn Herder. We gaan verder met Psalm 108. En de aanvraag voor, er staat bij. Klaasje Hoeven was afgelopen maandag jarig. Zou je Psalm 108 nog voor haar willen laten horen? En een groet en een felicitatie van Roelof en Betty Redder. Nou, jullie ook bedankt. En er staat bij, tevens ook nog een groet aan onze buurvrouw. En is Hendrikje Hokse ook een goede, gezegende zondagavond toegewenst. We gaan luisteren naar Psalm 108, de versen 1 en 2.

Een hartelijke felicitatie nog voor Dianne, die afgelopen woensdag 12 jaar is geworden. Dianne krijg je aangeboden van je papa en mama, ook van Alita en Ferdinand. Die wouden graag doen met het lied Jezus is de goede herder. Nou, daar gaan we ook naluisteren. En ik kondig ook meteen het volgende verzoek aan. Dan gaan we daarna naar luisteren, is Psalm 100. Voor Albert Slager, die vanmorgen is bevestigd tot ouderling. We wensen je God zegen toe, Albert, in je ambt. En er wordt aangeboden door Henry, Eida en Hendrik. En natuurlijk ook een mooi lied voor de rest van de familie Slager. En ook een groet vanuit de studio, ook zeker moeder Slager. Ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. Jezus is de goede herder, gevolgd door Psalm 100.

Het lied van Christine de Priester, van jou al dit het gedicht geschreven, Gods werk gaat door. We gaan verder met een verzoek en dat is voor oma Koiker in verband met haar verjaardag van afgelopen woensdag. Oma Koiker, gefeliciteerd van je kleinkinderen Vera, Levi, Bram en Lin. Nou, jullie ook bedankt. Ik kon laatst het lied Heer, wees mijn gids. Niets vinden van de vrouwenzang. Ik heb volgens mij alle vier cd's, maar het lied stond er niet bij. Daarom heb ik maar een ander mooi lied opgezocht van de vrouwen in Katwijk. En die gaan zingen, u bent mijn schuilplaats, Heer.

Ja, luisteraars, het is rond de klok van 8 uur. En ik heb nog even een zangavond die ik deze week doorgestuurd kreeg. Die ik nog graag in onder uw aandacht wil brengen. Dat is in de Sint-Nicolaaskerk in Zalk. Mooi kleine dorpje aan de IJssel tussen Kampen en Zwolle. En er staat boven Zingen voor Israël. Zaterdag 23 mei. De organist is Henk Frank Strijkert. En de algehele leiding is in handen van dominee K.J. Kaptein. De deur open om 7 uur en om 7:30 begint het. Gratis intree, collecte dus voor Kiryat Shermana. En ook de bovenstemgroep IJsselmuiden zingt mee. Nou, ik had hem zo gauw niet gezien. Maar dat is dus niet komende zaterdag, maar volgende week zaterdag, ga ik me niet vergis. Bij deze, ik hoop dat ik het zo vast in aangekondigd heb. Ik zal het volgende week nog een keer weer herhalen. Meestal doe ik het maar één keer, maar ik had het ook zo gauw niet gezien. Luisteraars, we gaan verder met Psalm 68. En daarvan een paar minder bekende versen als dat ik meestal laat horen. Namelijk de versen 11 en 16. Komt van de CD Niet-Ritmische Samenzang. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Vanuit Dordrecht, Ede, Kampen en Zaltbommel. En daar kan een mooi verzoek bij. En er staat bij: hallo Aalt, kun je nog een plaat draaien voor onze vrouwen? Wij zijn Jan Koiker en Klaas Bloemhoff met de vracht hulpgoederen naar Moldavië geweest en teruggeladen in Hongarije om de mensen te ondersteunen. We staan nu in Tsjechië, 100 kilometer voor Praag, en hopen morgenavond of dinsdag thuis te komen. Zo, dit geeft veel voldoening, dat weet ik zeker. En je mag wel een paar mooie versen van Psalm 68 laten horen. En een hartelijke groet van de mannen uit Tsjechië. Nou, jullie ook hartelijk bedankt, Jan en Klaas. En ook een goede reis terug naar huis natuurlijk. En verder, ik begrijp, is het goed afgelopen verder. Dus we hopen jullie ook morgen weer veilig in Staphorst aan te treffen. Ook jullie vrouwen, een groet vanuit de studio. Ook van jullie natuurlijk. En ik zou zeggen, luister nog maar mooi mee in Tsjechië daar. 100 kilometer voor Praag. En ook een hartelijke groet vanuit de studio. Ik vind het prachtig dat hij mijn berichtje deze kant op stuurt. Klaas en Jan, hè. Een groet. En we gaan luisteren dus naar Psalm 68. Vandaag met de versen 11 en 16.

Ja, is een wat minder bekend vers van Psalm 68, het oude vers. En ik weet niet, luisteraars dat weet, maar dominee Budding heeft daar nog een mooi boek over geschreven. En dat is ook getiteld Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Dus Psalm 68, omberijmt het 23e vers, dacht ik. Mooi boek, de moeite van het lezen zeker waard. Ik zal wederbrengen van dominee D.J. Budding. We gaan verder met Psalm 133. Voorafgegaan door het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen. Ook nogmaals een felicitatie voor Dianne van opa en oma Kin. Onze woensdag 12 jaar mag worden, Dianne. Een felicitatie dus van opa en oma. Ze vroeg op Psalm 133 aan. Ik heb een mooie uitvoering opgezocht. Die voorafgegaan wordt door het prachtige lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

Nou, er waren drie versen van Psalm 101 en daar had ik nog een verzoek bij. Had ik hem niet aangekondigd, maar zou ik bij deze doen. Een hartelijke felicitatie nog voor Ali, ze was vrijdagjarig. En voor hun beiden, Hendrik en Ali, in verband met de trouwdag van vandaag. Ook een felicitatie en dan krijgen jullie aangeboden van Jouke Femi, Jolien en Yannick. Nou, jullie ook bedankt natuurlijk en een groet vanuit de studio. Psalm 101 dus, maar dat had ik al laten horen, hadden jullie aangevraagd. Ik hoop ook dat hij meegeluisterd heeft. We gaan nu luisteren naar het mooie lied van... Harpetafels uit Genemuiden, zoete banden die mij binden.

Ja, dat is een prachtig lied. Zoete banden die mij binden. We gaan nu luisteren naar Psalm 118. En daar heb ik nog twee aanvragen voor. Allereerst van Reinier Koijker. Wil je nog een mooie psalm van Roelof Mulder laten horen? Nou, Reinier, bij deze komt die eraan. Psalm 118. En ook Psalm 118 voor al onze luisteraars. En ontvang allen een hartelijke groet van onze vaste luistervriend Klaas. Klaas, ook bedankt voor je happy. En ook een goede gezegende zondagavond. Mooie uitvoering, Roelof Mulder, Leon Koppelman, samenzang vanuit Hasselt.

Ja, een mooie opname van Salvatore uit Nunspeet. En die zongen Volgen in combinatie met De Lichtstaat. Een felicitatie voor mevrouw Grietje staat bij het volgende verzoek. En dan wordt aangeboden door Willem. Willem ook bedankt. Ik had zo goed het 8 uur niet gezien. Ik hoop dat jullie nog meeluisteren. En ook een hartelijke groet vanuit de studio. Je vroeg voor je vrouw aan het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Nou, daar gaan we ook naar luisteren.

Jichtel, ja, u zong het, een toekomst vol van hoop. Aalt, goedemiddag. Wil je voor Jan en Pieterke Pots nog het lied We veel gerust uw wegen ten gehore brengen? En een groet van Ido en Ina Elders. Nou, dat gaan we ook doen. Ook Ido en Ina natuurlijk alvast bedankt. En ook Jan en Pieterke, een goede zondagavond. En er staat bij, we hadden ook nog een herdenkingsdienst van de heer Koekoek in de gereformeerde gemeente te Hogeveen. Voor de rouwdragende familie Koekoek, de Kok, in Hollandse Veld en elders. Ook gezang 180 graag uit diezelfde bundel. Beveel gerust uw wegen. En allen heel veel sterkte toegewenst van Ido en Ina elders. We gaan ook naar het lied luisteren. Prachtig lied natuurlijk. Beveel gerust uw wegen.

Beveel gerust uw wegen. Nou, ik heb nog een paar aanvragen. Ik had aan het begin van de avond het lied Wees mijn herder in het programma. Waar een paar luisteraars die het nog graag een keer horen wouden. Nou, dat kan vanavond.

Ja, luisteraars, en met het lied Wees Mijn Herder komen we ook een einde aan programma Muzikale Ontmoeting wat betreft de live programmering hier vanuit de studio. U kunt natuurlijk altijd nog een uur meeluisteren. Ik heb ook voor het komende uur nog mooie liederen klaargezet. En ik zou zeggen, blijf daarom ook mooi meeluisteren tot de klok van 10 uur. Iedereen van harte gegroet vanuit de studio. Ook een bijzondere groet aan de conciërges van de Pieterzand. Dries, ik hoop weer terug te zien. Natuurlijk in het bijzonder. We hebben een week of drie niet meer gezien, maar begreep dat er morgen weer bent, hè? Een groet vanuit de studio. Verder ook alle vrienden en bekenden een groet van mij hier vanuit de studio. En ik wens u een goede week toe. Een gebroken week natuurlijk ook met hemelsvandaag ertussen. En ook dan misschien met de fietstocht of een zaterdag. Dan hopen we elkaar nog eens weer te zien, hè? U kunt nog een stukje meer luisteren naar In His Love van Erika Vogel samen met Wim en Wilbert Magree. En daarna geven we het programma ook over aan de computer. Allen gegroet, een goede week toegewenst en een fijne hemelvaardag. En we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Gegroet, tot de volgende week.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. Wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: Wij zijn DNO.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu nu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankelstaakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.